Kijkoord Grimmelswaren Thiwai, Kijkoord Dakinder Pesad, Kijkoord Poet, Preso Kramerga, Sabtenera Sabhote Durnanaka, Palavtreha Parapura, Kijkoord Batal Kevasi, Kijkoord Narksur Nivasi, Kijkoord Janamaji, Mamara, Kijkoord Bajoni Ferai, Kijkoord Batati Kahe, Kijkoord Kalantakapahe, Kijkoord Kiatanavanta, Kijkoord Maya Machenta. Jede panate tera kenan sabke prabkea te kei kord pebera giram nam sanctin lev lagi. Kei kord prabko kojante atame par bram lahante kei kordasan prabbeaso ten komilio prabbeaso. Kei kord manga satasanga parbram ten lagaranga jen kohiapso persan nanigate jen sadatan tan. Kei kord khani ar khand, kei kord akal brahman, kei kord hoi avtar, kei jugd kinno besar, kei bar basriyo pasar, sada sada ek ekankar. Kei kord kinne bopas, prapte hoi brahmay, sumatang kantan jane koi ape abnani prasoi, kei kord par brahm ke datinu vatatam pargas. Kei kord tat ke besa sadane harai ko nitre kei kord naam raspi me amra paisad sadhi jeevan kei kord naam gun gaave atam rasu sai sumaven apne jan ko saath saath sumare nan ko parmeshwar ke pyare shlok karan karan prab ek hai dusar nahi koi nanak tis balharna jal thal mahi al soi aspari karan